mij zomaar prijs. Daar is koin om nice. Daar zijn helle bijs. Spieglein aan de Decke. Wer pinkelt Champagner aufs Eis?

0: Cuídate. Chao, chao.
1: De Pillersip is in de stad. Er boekt een neusje.